0: lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: In de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: 24 uur per dag.
7: Pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Polderpop Radio.
6: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
7: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Noordschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd.
10: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

van het album The Limit. De Nederlandse formatie The Limit met Say Yeah. Het bereikte in 1985 de Nederlandse hitparade. Niet alleen in Nederland kwamen ze in de hitparade terecht. Ook in Engeland, maar ook in de Amerikaanse Billboard Dance Club Play Hitlist. Is weer een keer wat anders dan de Billboard Hot 100. The Limit was dat hier op Polderpop Radio met Say Yeah.

0: Radio. Weerbericht.
1: Eerst veel zon, vooral in het noordoosten. Maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. En vanaf het begin van de middag trekt er een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond trekt de regen weer weg, maar morgen houdt het wisselvallige weer nog aan, met geregeld buien, maar ook wel wat zon, bij iets hogere temperaturen dan vandaag. Donderdag is er nog wel vrij veel bewolking, maar het lijkt erop dat het wel droog blijft en met ruim 20 graden wordt het ook wat warmer. Ook vrijdag en in het Pinksterweekeinde blijft het droog met veel zon en temperaturen van maximaal 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Radio. Ja, ja, het is een beetje tijd voor rockmuziek. Gitaarmuziek van een Nederlandse band. Ze komen uit Den Haag. Komt allemaal van de LP uit 1982. Titan. Hier is Tower. Nu in de ochtendshow van Polderpop Radio. Ah, lekker met die drums. Als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Hier is Tower.

uit 1982, Tower met See You Tonight. De plaats die bereikte de 12e positie in de nationale hitparade en de 11e positie in de Nederlandse top 40. En de single werd toentertijd gekozen tot steunplaat in de avondspits van Frits Spits. En wat velen niet weten, maar misschien is dat een onthulling, laat ik het zo omschrijven. Dat jingeltje van de steunplaat ging zo van steunplaat, werd toentertijd ingesprongen, misschien wel ingezongen door Felix Murders. Het is me geen idee dat je het weet. See you tonight van Tower.

0: Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Polderpop Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer, alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Hij komt uit Rotterdam. Zijn naam is C.B. Milton, oftewel Clarence Becker Milton. En had een hit in 1993 met dit nummer, Send Me an Angel.

C.B. Milton en Send Me an Angel uit 1993. Destijds was het ook de alarmschijf op de Nederlandse radio. En de hitparade kwam die binnen op 10 april. Hoogste notering 10. En hij stond in totaal 10 weken genoteerd. C.B. Milton uit Rotterdam en Send Me an Angel.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen, tussen Marem en Leek, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek, 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar 1 rijstrook open.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ja!

0: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?
1: We gaan terug naar 1995 met deze Nederlandse formatie Teaspoon. En wat gaan we doen op een strand?

197, Sax on the Beach van Teaspoon kwam de Nederlandse hitparade binnen op 19 juli. Hoogste notering nummer 3, totaal 16 weken genoteerd. Ook 16 weken genoteerd in de Vlaamse Ultra Top 50. Datum van binnenkomst daar op 9 augustus. Hoogste notering in Vlaanderen op nummer 4. Sax on the Beach van Teaspoon.

0: NPO. Weerbericht.
1: Eerst veel zon, vooral in het noordoosten. Maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. En vanaf het begin van de middag trekt er een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond trekt de regen weer weg, maar morgen houdt het wisselvallige weer nog aan. Met geregeld buien, maar ook wel wat zon. Bij iets hogere temperaturen dan vandaag. Donderdag is er nog wel vrij veel bewolking, maar het lijkt erop dat het wel droog blijft en met ruim 20 graden wordt het ook wat warmer. Ook vrijdag en in het Pinksterweekeinde blijft het droog met veel zon en temperaturen van maximaal 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan eventjes terug in de tijd in de ochtendshow. We gaan terug naar het jaar 1970. En dat doen we dan met de Nederlandse formatie, de T-Set. Ze kwamen destijds uit Delft. Hier zijn ze met Sea Like Sweets.

Het komt allemaal van het album In the Morning of My Days. Daar waren de T-sets met Sea Likes Weeds. Men suggereerde toen de tijd dat het ging over marihuana, oftewel weeds, weed of wat dan ook mogen zijn, oftewel softdrugs. Maar de zanger en de tekstdichter van het nummer, Peter Tetrode, heeft dat altijd ontkend en zei dat het ging over onkruid. In ieder geval, lekkere plaat uit 1970 van de T-set en Sea Likes Weeds.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrooy.

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
3: Polderpop Radio.
4: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Doris D en de Pins met een nummer uit 1980. De plaats stond 2 weken op nummer 1 en je hoorde Shine Up. Doris D, dat stond dan weer voor de D van Debbie, want dat was haar echte voornaam. In het echtje heette ze Debbie Jenner. En de Nederlandse zangeressen die waren op de achtergrond te horen. En Debbie zelf is een Engelse. En de plaat werd geproduceerd toen de tijd door Piet Sauer. Dus vandaar dat we toch beschouwen als een polderpop.

lekker slapen. Alhoewel, het is in de ochtend, dus we moeten wakker worden met z'n allen. Dikkie Dex, samen met Eva de Roveren. En Dikkie Dex, dat is de artiestennaam voor de Nederlandse rapper, zanger, liedjeschrijver Koen Jansen. Hij is geboren in Amersfoort op 26 maart 1980. En Slaap Lekker, fantastisch toch, komt uit 2009, kwam de hitparade binnen op 25 juli. De hoogste notering was 8 en stond in totaal 15 weken genoteerd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kroenborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
8: Polderpop Radio.
0: Polderpop Hit Museum. Boomers Paradise. What?

En zit u er weer klaar voor? Nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Het programma voor en door de boomer generatie. We zitten alweer op aflevering 794, vrienden. We gaan op naar de nummer 800. En in dit eerste uur van het Hitmuseum heb ik leuke muziek voor jullie straks. Van onder andere Jim Reeves, Paul en Barry Ryan. De Nederlandse band The Motions en The Outsiders. We hebben nog wat van Johnny Cash. En nog heel veel meer. Zoals ook het nummer waar we mee begonnen. Van een semi-live LP uit 1967. Little Richard met zijn versie van Tutti Frutti. Dan gaan we naar de Beatles vrienden met Slow Down. Een nummer dat ze opnamen op 1 juni 1964. Een nummer dat origineel was van Larry Williams uit 1958. In Amerika kwam Slow Down uit op single gekoppeld aan Matchbox. En in Europa stond het op de EP Long Tall Sally.

Engelse band Casey Jones and the Governors. In het begin van de jaren 60 traden ze veel op in de Star Club in Hamburg. En daar worden ze ontdekt door het Duitse platenlabel Golden 12. En krijgen ze een platencontract. Brengen een aantal singles uit, zoals onder andere Jack the Ripper. En dit nummer Don't Haha, hun enigste hit die ze in Nederland scoorden. Casey Jones and the Governors. Vanuit gaan we een totaal andere richting uit. We gaan naar Jim Reeves. Met een nummer dat hij opnam op 18 januari 1953. Zijn country debuutsingle, Mexican Joe.

Let the Good Times Roll was een song die in 1956 al uit werd gebracht door Shirley Goodman. En die Shirley Goodman uit 1956 die zou ook in de jaren 70 nog heel populair worden, want ze scoorde onder andere in 1975 scoorde Shirley Goodman een hit als Shirley and Company met het nummer Shame, Shame, Shame. Let the Good Times Roll werd in mei 1965 ook op de plaat gezet door de Searchers. Mercy Beat uit Liverpool, vrienden. En van Liverpool gaan we naar Den Haag. Want Den Haag was in het begin van de jaren 60 toch de beatstad van Nederland. Dat doen we met The Motions. Liedzanger was Rudy Bennett. En de gitarist was Robbie van Leeuwen. En natuurlijk ook verantwoordelijk voor heel veel songs. We gaan naar Why Don't You Take It van The Motions uit het jaar 1966.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

1967, muziek van en voor de boomer-generatie, vrienden. En daar is dit toch wel een heel mooi voorbeeld van. The Doors met het ongeleide projectiel Jim Morrison als zanger. Ik draaide de single-versie van Light My Fire. Die duurt ongeveer 3 minuutjes, terwijl de LP-versie meer dan 6 minuten duurt. Met dit nummer Light My Fire, door dit nummer kreeg Jim Morrison ook een hele grote ruzie met de Amerikaanse tv-presentator Ed Sullivan. Ed Sullivan presenteerde een van de meest beroemde shows op de Amerikaanse tv. En als je als artiest mocht optreden in de Ed Sullivan Show, dan was je succes gegarandeerd. Maar Ed Sullivan, hij was nogal een beetje een preutse man. En er komt een zinnetje in voor in Light My Fire. Dat is, girl, we couldn't get much higher. En dat ging toch een beetje tegen de principes van Ed Sullivan in. Hij vraagt aan Jim Morrison of hij dat zinnetje wil vervangen door, girl, we couldn't get much better. Jim Morrison die belooft dat hij dat zal doen. Maar je voelt het al aankomen, hè. Jim Morrison, het ongeleide projectiel op het moment dat hij live on air is. En als zinnetje moet komen, zingt hij met volle borst, girl, we couldn't get much higher. Ed Sullivan was, die live on air is. En als zinnetje moet komen, zingt hij met volle borst, girl, we couldn't get much higher.

plaat van het muziekblad van dezelfde naam. En uiteindelijk komen ze in 1966 komen ze onder contract te staan bij Relax Records. Dat was het poplabel van de Nederlandse platenmaatschappij Iramak. Willem Duis was de directeur van Relax Records. En was trouwens ook de manager van The Outsiders. Ik vind dit persoonlijk een van hun allermooiste. Touch!

Uit 1967, zoals we al hoorden, Whistling Jack Smith. Met zijn I Was Kaiser Bill's Batman. Het was eigenlijk een band die helemaal niet bestond. Het was een studioband. Het werd ingefloten en ingeneuried door de Mike Sams singers. En toen het plaatje later een hit bleek te worden, moest er een filmpje van gemaakt worden. Maar er was niemand, dus uiteindelijk besluiten ze toch een Billy Muller de zaak een beetje te laten imiteren. Hij fluit en playbackt het nummer Whistling Jack Smith, I Was Kaiser Bill's Batman van de Mike Sams singers. De meeste meisjes die eind jaren 50, begin jaren 60 aan een muzikale carrière begonnen, die waren allemaal ergens tussen de 15 en de 20 jaar oud. Maar een uitzondering op de regel, dat was Sue Thompson. In 1961 komt haar eerste hitsingeltje uit, Sad Movies Makes Me Cry. Sue was toen al 36 jaar oud en Sad Movies Makes Me Cry zou later opgevolgd worden door haar grootste hit Norman.

muziek voor de boomergeneratie. Muziek zoals die helaas niet meer gemaakt wordt heden ten dagen. Plaatje uit het jaar 1965 van de toen 25 jaar oude Fontella Bars. Tijdens een van de repetities voor het nummer is ze de tekst even kwijt en besluit ze toch mee te neurien zoals ze geleerd werd in het kerkkoor waar ze in zong. En de producers die vonden dat het zo leuk klonk dat het uiteindelijk ook zo in de definitieve opname is gekomen. Rescue Me. Als background zangeres hoor je een toen nog 18 jaar oude Minnie Riperton. Die later in 1975 ook nog een hit zou scoren met Loving You. Minnie Riperton die helaas op de veel te jonge leeftijd van 31 jaar overleed in 1979. We gaan naar The Man in Black. En de man met een hele mooie zware stem, Johnny Cash. En een van zijn mooiste nummers, dat vind ik altijd nog Ring of Fire. Een nummer dat een aantal jaren geleden in Amerika nog werd gebruikt voor een commercial voor aanbijenzalf. Ring of Fire.

geboren als Samuel Mendoza. Zijn artiestennaam dat was Vic Dana. Hij was een voormalig tapdanser en acteur en natuurlijk ook zanger. In 1965 maakte hij een cover van het nummer Red Roses for a Blue Lady. Een nummer dat in 1949 al op de plaat werd gezet door Vaughn Monroe. We gaan naar Helen Shapiro, 1962, met de nummer Let's Talk About Love. Ondanks dat Helen Shapiro nog maar 15 jaar oud was, had ze al een heel volwassen stem, vrienden. Daar werd ze vroeger, in haar schooltijd, werd ze daar al een beetje mee gepest. Ze noemde haar Foghorn, oftewel Misthorn. We gaan naar 1961, vrienden. En dat met Helen Shapiro, nee, correctie, we gaan naar 1962. En dat doen we met Let's Talk About Love.

A World Without Love was de debuutsingle van Peter & Gordon. Het plaatje dat uitgebracht werd in februari 1964. Het nummer was geschreven door Paul McCartney. Het was A World Without Love was een van de titels die afgekeurd werden om opgenomen te worden door de Beatles. En van daaruit ging het dus naar Peter & Gordon.

Dit blijft natuurlijk altijd leuke muziek, hè, vrienden van The Shadows. Quartermaster Store heet het nummer, is de B-kant van de single Apache. Wij gaan even ruimte maken voor het nieuws. Daarna zijn we terug met het programma Voor en Door de Boomer, vrienden. Boomertime muziek in het Hitmuseum. Aflevering 794. En straks in het tweede uur uiteraard de Rolling Stones. Dan hebben we Brenda Lee, The Syndicate of Sound, Freddie Cannon, The Teddy Bears, Louis Prima en nog heel veel meer leuks. We sluiten dit eerste uurtje af met Gary Lewis en de Playboys. Dat was een band die ontdekt werd in Disney World in Amerika. Gary Lewis was de zoon van de acteur Jerry Lewis. Niet te verwarren met de rock'n'roll-ster Jerry Lee Lewis. Ook een plaatje uit het jaar 1965. Everybody Loves a Clown. Daarna het nieuws. En dan ben ik bij jullie terug met nog een uurtje heerlijk boomertime muziek. In deze aflevering van het Hitmuseum. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

Welkom terug bij het tweede uurtje van het Hitmuseum. Het programma voor en door de boomer generatie, vrienden. Als weet ook het plaatje waar we mee begonnen, hè. Brenda May Tarpley, zoals ze werd geboren. Ze had de bijnaam Little Miss Dynamite, omdat ze al vrij jong een aantal grote hits scoorde. Brenda Lee, daar hebben we het over. We gingen terug naar 1958 met de toen nog 14 jaar oude Brenda Lee. Bill Bailey, Won't You Please Come Home. Zometeen in dit tweede uurtje van het Hitmuseum uiteraard de Rolling Stones. Ik heb straks nog voor jullie Jimmy Justice, The Manfred Mann, Perry Como, Cliff Richard. Little Richard hadden we in het eerste uur. En het tweede plaatje in het tweede uur, dat weten we, dat zijn natuurlijk de Rolling Stones. Met deze keer een nummer dat geschreven werd door Buddy Holly en Norman Petty, Not Fade Away. Een nummer dat in 1957 door de Crickets al op de plaat werd gezet. En voor de Rolling Stones was Not Fade Away de eerste single die in Amerika werd uitgebracht.

Ze werden nog wel een one-hit wonder genoemd. The Syndicate of Sound. Met een plaatje dat uitgebracht werd op het Amerikaanse Bell Records. Plaat nummer 640. En dat in het jaar 1966. Dat was A Little Girl. We zakken af naar 1962. Dan gaan we naar Zweden met de eerste internationale hit van de Sputniks. En dat was een Orange Blossom Special.

Dance was origineel een song uit het jaar 1922. Je hoorde de versie van Freddie Cannon uit het jaar 1959. In Nederland uitgebracht op Top Rank Records. En je hoorde je natuurlijk weer vanaf het originele 45 toeren mono vinyl. We gaan naar de Everly Brothers, vrienden. Ik heb net even het originele 45 toeren singeltje afgeluisterd, maar die is toch wel heel erg slecht. Dus heb ik mijn eigen even één keer back van mijn geloof gevallen. En heb ik voor jullie een cd'tje opgezet. Het klinkt niet echt helemaal lekker, maar ik wil hem toch even voor jullie draaien. Problems uit 1958, de Everly Brothers.

met dank aan meneer Dienen DN 4500 Mark II. Het zit een beetje een raar geluidje in die gitaar. Het is een cd'tje wat ik eens draaide van de Everly Brothers. Ik heb hier wel een mono singeltje liggen, maar die is echt niet te doen, vrienden. Misschien dat we eens op een keer op een rommelmarkt moeten gaan kijken voor een wat beter exemplaartje. Problems kwam uit 1958, de Everly Brothers. En het haalde een tweede plaats op de Billboard Hot 100. En het kon de eerste plaats net niet bereiken, want ze werden net voor die eerste plaats werden ze afgehouden... door een heel mooi plaatje van de Teddy Bears. To know him is to love him. Deze is wel van het originele zwarte vinyl, vrienden.

uitgebracht op Capitol Records. The King of Swing, Louis Prima. Een singeltje uit het jaar 1956. Waarmee hij nog een nummer 1 haalde in Noorwegen, België en Nederland. Bonacera. Maar in datzelfde jaar 1956 werd er ook een Duitse versie uitgebracht van Bonacera. Door de Duitse zanger Ralph Bendix. Het volgende plaatje, dan moet ik altijd terugdenken aan mijn vader. Wat had die beste man een hekel aan het volgende plaatje. Als ik dit nummer regelmatig goed hard op mijn zolderkamer afspeelde, dan was het eerste loopje wat mijn vader altijd deed naar de meterkast lopen en een paar stoppen eruit draaien, zodat zo'n lief boven op zolder geen stroom meer had en dat hij eindelijk verlost was van die rockmuziek, zoals hij altijd zelf zei. Ja. Het gaat over een plaatje van Eric Burdon and the Animals uit 1967. En er zit zo'n mooi begin zit eraan. En dat heb ik heel vaak, tot afgrijzen van mijn vader, heb ik dat heel vaak lekker hard afgespeeld. When I was young.

0: dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.
2: 1967.

De Kinks bestonden uit de twee altijd ruziënde broer Ray en Dave Davis. Ray Davis schreef heel veel songs voor de Kinks. En in 1967 besluit Dave Davis om een solo carrière langs de Kinks op te gaan bouwen. Hij brengt een aantal singles uit. En eigenlijk is er maar eentje die echt een hit wordt. En dat was dit nummer, Death of a Clown. Dave Davis is trouwens wel altijd bij de Kinks blijven spelen. Je zult het je eigen ongetwijfeld nog wel herinneren. Vroeger gingen ze niet zo heel erg zuinig met de 45 toeren plaatjes om. En het gebeurde wel eens ooit in de zomer dat zo'n plaatje op tafel bleef liggen. En dat hij dan een tijdje in de zon had gelegen. En dan zat er een gigantische bobbel zat er op dat plaatje. 9 van de 10 keren was het plaatje dan niet meer af te spelen. Of je moest de kunst verstaan om die bobbel eruit te krijgen. Nou, het volgende singeltje wat ik voor jullie klaar heb staan, dat is van Craig Douglas. When My Little Girl Is Smiling. Dat heeft vroeger ook eens een keer in de zon gelegen. En er zit ook een hele grote bobbel in die ik er niet helemaal goed uitkrijg. Ik ga toch proberen of ik het plaatje kan draaien. Ik heb de naaldruk van het element een stukje hoger gezet, zodat je er toch een beetje beter op blijft liggen. En we gaan het gewoon proberen. Vanaf het originele mono vinyl op het Top Rank Records uit het jaar 1962. Craig Douglas and When My Little Girl Is Smiling.

Hij was een geschoold operazanger. Geboren als Philip Darrell Corr, werd hij bekend als David Garrick. Helaas is hij in 2013 overleden, vrienden. Zijn laatste hit in Nederland die bracht hij uit in 1968. Dat was het nummer wat we zojuist hoorden. Dat was Rainbow. Elke week maak ik altijd een hele leuke playlist voor dit programma. Het Hit Museum met muziek voor de boomer generatie. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En dan had ik nu eigenlijk gekozen voor Manfred Mann met het nummer 54321. En dat was de tune van het tv-programma Ready, Steady, Go. Maar zo ik mijn eigen plicht te herinneren, heb ik die 2 weken geleden al een keer gespeeld. En ja, je moet toch niet te veel in herhalingen gaan vallen. Daarom heb ik van die LP die ik hier heb liggen, The Best of the 60s van de Manfred Mann, heb ik een leuk ander nummer geselecteerd. Nummer dat je niet zo vaak hoort en wat ook een hele grappige titel heeft. Dat heet Hubble Bubble Toil and Trouble.

jaar 1959 en het jaar 1960 kon je mij als 5- en 6-jarige kon je mij niet blijer maken als met de plaatjes draaien op de Philips platenwisselaar die we thuis hadden gekoppeld aan de RS Radio. Op het tafeltje waar de pick-up en de platenspeler stond, daaronder stond een hele grote kartonnen doos en die zat helemaal vol met 78 toerenplaten en 45 toeren singeltjes, vrienden. En het was, voor mij als kleinkind was het heerlijk om al die plaatjes te kunnen draaien. En ik doe het tot op de dag van vandaag, doe ik het nog altijd, vooral in dit programma voor de boomergeneratie, het Hitmuseum. Heel veel van die plaatjes uit die kartonnen doos van mijn ouders, die heb ik altijd nog in mijn bezit. En dit was er eentje van, vrienden. Het exemplaartje wat ik zojuist draaide op RCA Records van Perry Como, Love Makes the World Go Round. Dat was nog zo'n exemplaartje wat in die doos van die platen van mijn ouders zat. Perry Como, oftewel Perinio Como, hij zou eigenlijk kapper worden. Als kleine jongen hielp hij altijd mee in de kapperszaak van zijn vader. Maar uiteindelijk komt zijn carrière toch in de muziek te liggen. Uit 1958, Love Makes the World Go Round, werd door RCA nog uitgebracht op 78, maar ook op 45 toeren. Van 1958 klimmen we op naar het jaar 1960. 9 times out of 10 met Sir Cliff Richard.

In het eerste uur hadden we ook al een plaatje van Sue Thompson, Sad Movies Make Me Cry. Dit was haar zevende hitsingle, vrienden, die ze uitbracht. Dat was de James Holt The Ladder Steady. 1962 kwam dit plaatje uit. En in de latere jaren werd ze country zangeres Sue Thompson. We begonnen dit eerste uurtje met Brenda Lee. Was ze 14 jaar oud in 1958 met Bill Bailey, Won't You Please Come Home. We gaan twee jaartjes verder in 1960. Is ze 16 jaar oud. En scoorde ze een nummer 1 hit op de Billboard Hot 100 op 24 oktober 1960 met het nummer I Want To Be Wanted. Een nummer dat in 1992 ook gecoverd werd door Olivia Newton-John.

iedereen kent dit nummer ook nog wel. Hè? Uitgebracht op London Records en met van die grijze labeltjes in het jaar 1957. Oh, ik moet terug verkeerd. Deze moet ik hebben. Eindtune komt zo meteen. Sail Along, Silvery Moon heet het. We gaan nog even een klein stukje draaien van Sounds Orchestral. En dat is Cast Your Faith to the Wind.

gebruik hem ook maar meteen als eindtune. Singeltje lag hier al weken in het vakje van het Hitmuseum. Als opvulsel mocht ik ooit een plaatje tekort komen. Ah, nou heb ik hem gewoon een keer gedraaid. Want ik heb nog plaatjes genoeg over. Ik had nog willen draaien in de Small Places. Met Shalalali. Even kijken. George Jones, Tender Years. Kom allemaal een keer een volgende keer aan de beurt. We sluiten af met Crispian St. Peters en zijn Pied Piper. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een splinternieuwe aflevering van het Hitmuseum in de muziek van en voor de boomergeneratie. En mocht u verzoekjes hebben, kunt u natuurlijk altijd even mailen. En muziek uit de 50s en de 60s, geen smaklappen SVP. En dat kunt u natuurlijk altijd doen naar polenpophenk@gmail.com. Dit is Crispian St. Peters en ik zeg houdoe, bye bye.

0: Bye-bye.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud, ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
1: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.

0: verkeerde rhythm die agenten rast. Dan elkaar dat rhythm de makker.
1: Polderpop Radio.
2: Jij de koffie, wij de muziek.
1: Polderpop Radio.
2: Van maandag tot en met vrijdag.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra.

0: verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 met 10 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessouwer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessouwer voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessouwer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijke verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrije reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt, hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze nog?

1974 met Jack Jersey en Don't Break This Heart. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Met vandaag muziek uit de jaren 70, de jaren 80 en een tikkeltje jaren 90. En we hebben natuurlijk wel lekker veel vinyl voor jullie klaarstaan op 33 en op 45 toeren. We hebben een hele leuke uitvoering van Weekend van Earth and Fire. Die draaien we in twee verschillende versies. We gaan nog wat leuks draaien uit 1972 van het Asociale Orkest. Dat is ook heel leuk. En verder gewoon veel lekkere muziek uit de 90s, de 80s en de 70s. Zoals deze van Chai Coltrane. Stom dronken was ze toen het filmpje werd opgenomen. De wind ging door haar haren, maar het was een fantastisch nummer. Go Like Elijah uit 1973.

Maatje, dat gaat over broeken met grote zakken. Of als je in de politiek zit, zakken met grote broeken. Zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. Uit november van het jaar 1980. Madness en een baggy trousers. Zometeen muziek van onder andere Madonna. We hebben nog een demo-versie van Weekend van Earth and Fire. En het uiteindelijke resultaat gaan we natuurlijk ook weer laten draaien. Ja, we gaan naar België met Vaya con Dios. Maar eerst gaan we naar Nederland. En dat doen we met een duo bestaande uit Jaap de Groot. Die later bekend werd als Mike Rondell. En daarvoor nog speelde in The Maskers. En met Rook Williams. En die vormden in 1972 een duo. Dat heette Mike and Michael. En bracht ze een heel leuk singeltje uit. En dat heette...

In Amerika was het de eerste nummer 1 hit voor Madonna. Like a Virgin en de opvolger van Borderline. En in Nederland was het de alarmschijf van 17 november 1984. We gaan naar Earth and Fire. Die namen in 1979 een nieuwe LP op. Die heette Reality Fills Fantasy. En als een beetje de line-up klaar is voor de LP, dan ontdekken ze van, hé, er kan toch nog wel een nummertje extra bij. En er moet een opvulseltje komen. Nou, de dochter van Chris Koerts, die zegt tegen haar vader van, pap, je hebt dus ooit jaren geleden een heel leuk deuntje geschreven, dat heette Weekend. En dat ligt al jarenlang op de plank. Is dat misschien niet iets om op die LP te zetten? Nou, uiteindelijk wordt er een proefopname gemaakt van Weekend en wordt er toch besloten dat het nummer dan als opvulseltje op die LP zal komen. Hè? Reality Fills Fantasy. Dan wordt een bandje opgenomen met een proefopname. En daar hebben wij een kopietje van. En dat bandje dat klonk zo met die proefopname.

uiteindelijk wordt er besloten dat het nummer goed genoeg is om op de plaat te komen. Er worden nog wat instrumenten vervangen, er worden nog wat aanpassingen gedaan. En zo was de uiteindelijke versie van Weekend.

Ah, deze is leuk, hè, vrienden. Het plaatje uit het jaar 1972 van het Asociale Orkest. Bestaande uit Toon de Soep op de saxofoon, Lange Bart op de banjo, Vlugge Kees op de slagwerk en Cor met de handjes op de accordeon. En de Lange Bart, dat was Kees Corbijn. Dat was ook een componist, want die heeft nog ooit het nummer Vlammetjes voor zangeres Helga geschreven. We gaan naar de nummer 1 van 30 september tot 14 oktober 1989. Een plaatje waar er wereldwijd 15 miljoen van zijn verkocht. En eentje ligt hier natuurlijk bij de Gouden Oude Club. De Lambada met Kaoma.

1972 besloot leadzanger Robert Long de band Unit Gloria te verlaten. Long was hij zeker. Hij was 1,92 meter. En hij werd vervangen door de zangeres Bonnie St. Clair. Dit was een hele leuke van Unit Gloria en Bonnie. Het was de Waikiki Man uit het jaar 1973. Zometeen gaan we naar Vlaanderen met de band Vaya Con Dias. En nog veel meer leuke muziek uit de 70s, 80s en tikkeltje 90s. Maar eerst ga ik jullie meenemen naar het jaar 1971. Ah, mijn collega Maart van Dam van Polderpop Radio op de piano. Hè? Hij kan het wel hoor, jazeker. We gaan een vluchtje doen, vrienden, jazeker. Ah, begint onze Jacco Hagen ook nog mee te zingen. Michel Delberg uit 1971.

Ja, dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, hè. Cross my heart. Had je dat vroeger niet bij BH's? Uit 1989. Vaya con Dios. Oftewel, ga met God. Uit België, vrienden. 1989. What's a Woman. Met zangeres Danny Klein. Dat is trouwens niet haar echte naam. Ze heet, eigenlijk heet ze Danielle Schovaars. Ze kwam uit Schaarbeek in Brussel. En tegenwoordig heeft ze een hele leuke solo-carrière. What's a Woman van Vaya con Dios. En van daaruit gaan we naar 1981. En dat doen we met een duo. Jean-Baptiste Batric en Annette Eltisch. Dat is een heel leuk meisje trouwens. Er staat een hele mooie foto van haar op de touche. Maar ze heeft twee neusgaten, vrienden. Daar kan ik met allebei mijn armen kan ik daarin, zeg. Jemie, nee, zeg. 1981. Ottawa in de Gouden Oude Club. En Hands Up.

Het was een Duits-Romeinse band, Enigma. Met de Sadness. Het gaat over de seksuele verlangens van Marquise de Sade. Het plaatje was op 8 november 1990 nog de Tros paradeplaats. Vanavond gaan we naar oktober 1976, vrienden. En dat doen we met mevrouw Patricia Pai. Het gaat trouwens niet zo goed met haar gezondheid de laatste tijd. Op 7 april wordt ze trouwens ook al 77. Hè? Oh, dit is zo'n hele leuke van de

twee zusjes uit Friesland, Ali en Doetie de Vries, van Karen May en Alice Wood. Uit de tijd dat het nou dikke vriendinnetjes waren met elkaar. Tegenwoordig kunnen ze elkaars bloed wel drinken. Of als ze tegenwoordig zo netjes zeggen wat ze zijn gebrouilleerd aan elkaar. Ja, vind ik altijd zo'n mooie uitdrukking. Gebrouilleerd zijn, ja. We gaan er nog even als ene laatste de Good Man bij halen. Nou jongens, doen we nog wat?

Ah, gelukkig zijn het je buren niet, hè? De hele dag naar dat fluitje moeten luisteren. Hè? Give it up van de good man. De ene laatste in dit eerste uurtje. Gaan wij even op naar het nieuws, vrienden. En daarna zijn we terug, hè, met de Gouden Oude Club deel 2. Dan heb ik voor jullie polderpopjes van de Golden Ring. Even kijken. Roots Syndicate, ook zo heel mooi. De T-set, even kijken. Ned Gonella en de Ted Easton Jazz Band. En verder hebben we nog Nena, die komt nog voorbij. Trouwens, de band heette Nena, de zangeres, die heette toch een tikkeltje anders. Even kijken, wat heb ik er nog mee? José en Los Rayos, ook heel mooi, vrienden. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met Hank the Knife en de Jets. En hun eerste grote hit uit het jaar 1975, dat is de Guitar King. Tot zometeen!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar, zijn 2 rijstroken dicht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Luca, zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: single only nummer, geschreven door George Kooijmans, The Golden Earring, uit het jaar 1971. Soms zit het leven mee, soms zit het leven tegen. Holy, holy life. En welkom in het tweede uur van de Gouden Oude Club met muziek uit de 70s, de 80s en een tikkeltje 90s. Met in dit tweede uur straks onder andere Slick. We hebben de Tom Robinson Band. En ook, kent u ze nog, de band Starbuck. En uit 1972 meneer Manu Dibango. Nee, kent u die niet? Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Het komende uurtje naar het tweede uur van de Gouden Oude Club.
1: Hey Henky, wat ben jij lekker bezig?
2: Dat is goed! Dat is zeer goed!

Is er trouwens een tijdje geleden niet op de commerciële tv een programma geweest over luchtballonnen opblazen? Had Nena ook mee kunnen doen, hè? H999 luchtballons, de Nederlandse nummer 1, van 26 maart tot 16 april 1983. En even een misverstand op, heldere vrienden. De band die heet Nena en niet de zangeres. De zangeres, dat is gewoon Gabrielle Kerner. Tijdens de opname van de clip voor Top Op werd die clip die werd opgenomen op een militair oefenterrein. En wat Gabrielle totaal niet had verwacht, dat er explosies zouden komen. En daar was ze zo van geschrokken dat ze het bijna dun in de broek deed, vrienden. We gaan naar 1974 en dat doen we met de formatie Mud. We gaan lekker herrie maken. Met hun eerste hit in Nederland en meteen een nummer 1 hit. Dit is Dynamite.

In de jaren 50 was dit al een hit voor Patti Page. En later nog voor Les Paul en Mary Ford. Ook zo heel mooi, vrienden. De Mockingbird Hill. Dit was The Root Syndicate, een band uit Rotterdam. Een stad van de grootste haven. En daar hebben ze ook Feyenoord, hebben ze daar. Uit 1993 kwam de Mockingbird Hill. Zometeen heb ik een hele leuke voor jullie klaarstaan van de Tom Robinson Band. We hebben nog wat van de Orchestral Maneuvers in the Dark. En meneer Manu Dibango, wie dat is, dat ga ik u straks allemaal vertellen. Maar eerst, vrienden, gaan we naar een band die heet de José y los Reyes. En dan denk je natuurlijk, dat zijn ras echte Spanjaarden. Hè? Die komen uit het land van Sinterklaas. Niks ervan. Want ze kwamen uit de Provence in Frankrijk, vrienden. José y los Reyes speelde muziekstijl. Die heette Rumba Catalana. En de band was trouwens ook wel bekend als Gypsy Kings. En ze scoorden in 1977 een hele leuke hit met het nummer dat heet Lai Lola. Oh, dat is geen mooie start, Hendrik. Dat is geen mooie start. Want ik had hem eigenlijk met de slipmat willen doen. Dan gaan we dat eventjes mooi... Zo, gaan we dat eventjes mooi doen. Je moet het wel netjes doen, hè, vrienden. Zometeen... Oh, ik heb ook nog slik. Maar eerst, José y los Reyes.

plaatje dat je niet zo vaak meer hoort op de radio. Forever and ever. Een nummer dat eigenlijk geschreven werd voor de Bay City Rollers. Maar die moesten er niks van hebben. En daarna is het in 1975 voor de eerste keer op de plaat gezet door de band Kenny. En later werd het gecoverd door de band Slick. En dat was de versie die u hoorde. En dat was tevens nog de alarmschijf van 21 februari 1976. Ah, dit zijn van die leuke filletjes dit. Hè? Dat is de stripper van het David Rose Orkest. Dat is trouwens het favoriete plaatje van mijn buurvrouw. Dans ze graag op. Ja, zeker ja. Hey, we gaan naar de T-Sets. Die scoorden een hele grote hit in Amerika met... Ach, weet dat plaatje ook alweer? Nou ja, je weet in ieder geval wat ik bedoel. En daar zou een opvolger op komen. Dat heette She Likes Weeds. Maar wat dachten die Amerikanen nou? Dat dat over drugs zou gaan? Nee, dat is helemaal dus niet het geval. Dat gaat gewoon over kruiden. Een soort onkruid die kruiden kunnen zijn. Ja, dat weten die Amerikanen veel. Hè? Wij gaan er lekker van genieten. De T-Set uit 1970. She Likes Weeds.

0: De dag weer, verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee, hier bij ons op Polderpop Radio.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr.

Ah, dit was een hele leuke eenmalige samenwerking van trompetist Ned Gonella met de Nederlandse Ted Easton Jazz Band. Dat heette O Mona, kwam uit het jaar 1975. En dan zakken we iets verder terug in de tijd en dan gaan we naar 1972. Met een, ik mag toch wel eerlijk zeggen, een totaal vergeten plaatje. Maar een juweeltje, vrienden, uit de muziekgeschiedenis. Het is over een man die geboren werd in Frans Cameroen. En op zijn 15e jaar verhuist hij naar Frankrijk. En dan heb ik het over Manu Dibango. Hij speelt een mengeling van funk, disc en jazz. En het is een echt, het is een totaal vergeten plaatje, maar het is zo ontzettend mooi. Dit is de Soul Makossa.

Heerlijk luisteren naar de radio. En dan natuurlijk naar de gouden oude club, hè. De Tom Robinson Band. Het plaatje dat heel veel gedraaid werd op Radio Caroline in 1984. En dan is er ook nog zo'n categorie plaatjes die nooit in een hitlijst hebben gestaan, maar die je toch heel veel hoorde op de radio. En dat noem ik altijd de categorie radioplaatjes. Ik heb er zo eentje klaargezet uit het jaar 1976. Een band uit Atlanta, Georgia. Stonden niet in de hitparade, maar heel veel op Hilversum 3. En weet ik veel welke andere zenders was het te horen. Het is een heerlijk nummer. Starbuck en Moonlight Feels Right.

Junk Culture, een van hun grootste hits, 1984, The Locomotion. En van 1984 klimmen we op naar het jaar 1989. En dat doen we met La Donna Adrienne Gaines. Begin jaren 70 komt ze in Duitsland terecht en daar speelt ze Sheila in de musical Hair. En daarna huwt ze met de acteur Helmut Sommer, een man kwam uit Oostenrijk. En haar artiestennaam, dat werd Donna Summer, de Queen of Disco. Ze is helaas niet meer onder ons, veel te jong overleden. Oh, deze is mooi, vrienden. This time, ik weet het zeker, I know it's for real.

Vijf hele schone meisjesvrienden, de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing uit 1980. Het was een nummer 1 in België, Zuid-Afrika en Japan. En dat was een uitzondering in Japan dat er een Engelstalige song nummer 1 werd, vrienden. Ja, ja. De ene laatste, een lekker instrumentaaltje van Peter Hen aus Deutschland. Dit heet Flip.

Zo, want het zit er weer bijna op voor de Gouden Oude Club. We hebben natuurlijk weer een hele hoop plaatjes overgehouden. Ik zal ze even nog meepakken. Wat had ik nog willen draaien? De Casanova van Love, even kijken. 100 Years van Joey Dyser. The Sad Sweet Dreamer van The Sweet Sensation. Allemaal zo mooi, hè? Schuiven we lekker door naar volgende week. Sluiten we af met een lekker instrumentaaltje uit Nederland, vrienden. Kees Rama, oftewel Casey and his group and Coming Home Baby. Het was in de jaren 70, was dat nog de tune op Radio Veronica van de disjockey Tom Collins. Mocht u nog verzoekjes hebben, kan altijd gewoon even mailen naar polenpophenk@gmail.com. En ik ben al volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Tot dan, houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dan wel de nasleep van een ongeluk.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Het weer overwegend bewolkt, hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Draait langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Draait langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Polderpop Radio. Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het zou hier om een vergismoord gaan. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits. 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen, file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook, daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur langer over.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen. Another golden weekend.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: welkom bij een nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club. Het programma dat helemaal in het teken staat van de zeezender Radio Noordzee. En natuurlijk ook andere zeezenders uit de jaren 60 en de jaren 70. We hebben weer een leuk gevuld programma. We gaan een aantal radiofragmentjes herhalen die we in het verleden al een keer eerder uit hebben gezonden. En natuurlijk ook weer een hele hoop nieuwe radiofragmenten van onder andere Radio Noordzee. En straks in het tweede uur van onder andere Radio Mi Amigo, Radio Atlantis. We hebben wat van de Capital Radio en nog veel meer leuks hier in de komende twee uurtjes in deze nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club. Wat gaan we allemaal dit eerste uurtje doen? We hebben straks nog een fragmentje van de brand aan boord van het zendschip de Mebo 2. Dat was op 15 mei 1971. Ik laat jullie een stukje horen van juli 1970 toen Radio Noordzee gestoord werd door een Engelse zender. We hebben nog wat van een testuitzending uit 1971. En ik heb een hele leuke samenvatting gemaakt van Driemaster. Gepresenteerd door Leo van der Goot op 23 augustus 1974. Dat allemaal in het eerste uurtje van de Mebo 2 Club. Nou, we begonnen, vrienden, met een lekkere gouden ouwe. Hè? De Belgische Hammond-organist André Brasseur en zijn Special 230.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mebo 2 Club.

uit de tijd dat BZN nog een rockband was, 1971. The Bad Bad Woman. We gaan naar het eerste programmafragmentje. En dat is van een dag dat de radiogeschiedenis werd geschreven. 15 mei 1971. Rond 11 uur 's avonds wordt er een brandbom gegooid aan boord van het zendschip de Mebo 2. En hoe had het zo kunnen komen? In 1970 had de directie van Radio Noordzee had geld geleend van Bul Verwij van Radio Veronica. De directie van Radio Noordzee die wenste het eind december 1970 terug te betalen. Maar de Veronica, de directie onder andere Bul Verwij, die weigerden het om het geld terug te nemen. En dat gaf de heren Meister en Bollier, de eigenaren van de Mebo 2, die gaf die het vrijrecht om de Mebo 2 weer in bezit te nemen en de uitzendingen te starten. Dit zeer tegen de zin van Bul Verwij van Radio Veronica. Hij spande een aantal rechtszaken aan, die hij verloor, vrienden. En om toch nog een beetje geld terug te kunnen vinden van de heren van Radio Noordzee, besloot hij om een aantal duikers in te huren die schade moesten maken aan het zendschip, zodat het de haven in moest varen voor reparatie en dat Radio Veronica dan beslag kon leggen op het zendschip de Mebo 2. Helaas liep dat een klein beetje uit de hand, want de drie duikers die namen hun taak een tikkeltje serieuzer als dat eigenlijk bedoeld was. De brandbom die maakte veel meer schade als wat eigenlijk verwacht was. En wat nog een beetje de tegenwaller was, de Mebo 2 werd na de brand gewoon op zee hersteld. En uiteindelijk heeft het opgeleverd voor de duikers en voor Bul Verwij dat ze uiteindelijk werden veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. We gaan terug naar de legendarische 15 mei 1971. Brand aan boord van het zendschip van de Mebo 2.

Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

Ik nam je mee terug naar april 1971 met deze single van The Three Dark Knight, Joy to the World. Toen uiteindelijk bleek dat Veronica achter de bomaanslag zat van Radio Noordzee, werkte dat toch ook wel een beetje in het negatieve uit voor Veronica. Ze verloren veel luisteraars en die switchten allemaal naar Radio Noordzee. Vanaf mei 1971 nam de luisterdichtheid van Radio Noordzee ontzettend toe. De Nederlandse service van Radio Noordzee besloten ook om zich zoveel mogelijk op Nederlandse producties te gaan richten. En vooral in de zomer van 1971 was Radio Noordzee op 220 meter een groot Nederlands succes. Een van de singeltjes die ook veel gedraaid werd op de Nederlandse service van Radio Noordzee was een plaatje dat uitkwam in maart 1971. Shocking Blue en Shocking You.

0: van de favoriete plaatjes van de Nederlandse service van Radio Noordzee 1971. Shocking Blue met de opvolger van Hello Darkness. Dit heette Shocking You. De uitzendingen van Radio Noordzee die waren begonnen in februari 1970. Het schip de Mebo 2 lag voor de kust van Scheveningen. Maar in april 1970 besluit men het anker te lichten en weer terug te varen naar de Engelse kust. Daar worden opnieuw de uitzendingen hervat van Radio Noordzee. Maar de Engelse regering is daar niet al te blij mee. Die hebben in 1967 een anti-piratenwet aangenomen. En die zien met lede ogen dat er weer een zendschip voor de kust ligt. De Engelse regering besluit dan ook een stoorzender in te schakelen die het luisteren naar de programma's van Radio Noordzee een beetje moeilijk gaat maken. Deze zender met een heel irritant jengelgeluidje was wekenlang te horen over de uitzendingen van Radio Noordzee. We gaan terug naar juli 1970 met een programma van Carl Mitchell. En luister eens hoe de uitzendingen onmogelijk werden gemaakt door de Engelse stoorzender.
1: Don't just in 20 and a half hours a day from 5:30 a.m. until 2 a.m. the following morning. This is

0: single met een dubbele A-kant. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. En deze Looking Out My Back Door uit de zomer van het jaar 1970. Radio Noordzee begon haar uitzendingen voor de Nederlandse kust weer in januari 1971. Dat waren testuitzendingen met de Engelse discjockeys. En later wordt er ook een Nederlandse service geïntroduceerd die op 6 maart 1971 haar uitzendingen begint. In februari werden er nog testuitzendingen gemaakt met non-stop muziek, aangekondigd in het Engels en ook in het Nederlands. En dat gebeurde met Karel Prior.
1: 7 Europe, 20 hours per day with music and entertainment. This is Radio North Sea International. Music on your dial.

0: transmitting off the coast of Europe with synchronized transmissions at 220 meters, 1367 kilohertz in the medium wave band, in FM at channel 44, 100 megahertz, and on shortwave at 6205 kilohertz in the 49 meter European band. This is Radio North Sea International. Radio North Sea International is music on your dial 20 hours per day.
1: Dit is Radio Noordzee met een proefuitzending op 220 meter middengolf. U kunt ons ook beluisteren op 49 meter korte golf of via de FM-band kanaal 44. Dat wil zeggen 100 megahertz. Ons adres is Radio Noordzee, postbus 117 Hilversum. Voor alle informaties inzake publiciteit over deze zender, Radio Noordzee, postbus 117 Hilversum. U zult in de toekomst nog meer van Radio Noordzee horen.

0: 1970 besloot de Golden Earring van muziekrichting te veranderen. Ze gingen naar het wat meer ruigere werk en het eerste werkje wat ze daar in 1970 mee afleverden, dat was Back Home. En daar was dit de opvolger van uit 1971, Holy, Holy Life. We gaan nu naar 23 augustus 1974. Radio Noordzee had nog precies één week en één dag voordat ze uit de lucht moesten op 31 augustus 1974. Ik heb een montage gemaakt van het programma Driemaster. Met misschien wel de leukste discjockey die er was bij Radio Noordzee. Het meest ongeleide projectiel, zoals je zelf altijd zegt, Leo van der Goot. Luister naar een samenvatting van zijn Driemaster van 23 augustus 1974.
1: Ladies and gentlemen, here he is, Wolfman Jack!
2: Ready Tune biedt u meer dan achtergrondmuziek alleen. Kijk maar eens naar onze afdelingen Ready Project, Ready Alarm, Ready Com en Ready Advertising. Vraag inlichtingen bij Ready Tune 021 59 46 266.

0: van Talking in Your Sleep vind ik ook altijd zo mooi. Pas laatst mooi bij mij, want ik schijn afschuwelijk in mijn slaap te praten. Ik zeg al de meest vreemde dingen. Ik had laatst iets van, ik zei, dat hoorde ik ook van derden. Tweeden eigenlijk. Dat ik in mijn slaap had gezegd van... En dan zetten ze allemaal televisieschermen op de motorkappen. En dan een dode dat er vallen. Ik snap niet hoe ik daar opkom op dat soort dingen. Ik zou het u wel afraden, want het lijkt me een zeer pijnlijke aangelegenheid. Hoor. Wat is dat nou? Hé, hey, die hebben een ander gebruikt. Nou, sorry, eerst met deze even.
1: Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Suède kleding. Casanova voor te gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 13 september nu ook in de Noordmolenstraat 54 in Rotterdam.

Bij Wastora in Zaandam, het grootste technische warenhuis van Europa, vindt u op 6500 vierkante meter verkoopoppervlakte alle bekende wereldmerken met 15 tot 50% contant voordeel. Alles inclusief volledige service en garantie. Wastora Zaandam.

zo. Het is wat mooi, zeg. Tonight, het is, kan ook moeilijk anders. Het is vrijdagavond vanavond. Eerst algemeen in Nederland, stappenavond. En dan valt er nog wel eens wat voor. Maar zoals ik al gezegd heb in het begin van dit laatste half uur. Laten we niet te veel drinken, jongens. Dan wedden we aan die wet die er op 1 oktober doorkomt. En dan komen er misschien wat minder ongelukken voor zo in het weekend. Waardoor er een hele hoop mensen ongelukkig en vervelend en allemaal nare toestanden. En eigenlijk is dat ene pilsje, of zelfs die twee pilsjes, of zelfs die drie pilsjes, het niet waard. Denk er maar eens diep over na.

0: cultuurbabago. Echt waar, ik kan er niks aan doen, maar... Ja, het kan niet anders vanwege de commissie en zo. En het is tijd en oh, wat erg. En sorry, en tranen in mijn ogen. En spijt en op mijn knieën en... Bah.
1: Nee, die kan er wel van mijn cadeau nemen, hoor. Ik kijk dat soort boeken niet in.
0: Oh, nou. 3 minuten nog, dat nieuws en weer. Bedankt voor het luisteren vandaag naar Dreammaster. En gaarne tref ik u zondag wederom terug aan het apparaat. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

origineel gedraaid in het begin van 1973, zowel op Radio Caroline als op de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee. Deze van Donna Hightower, If You Hold My Hand. En een van de meest populaire programma's op Radio Noordzee. In Nederlands was natuurlijk ook het live programma Buitengaats. En een van de tunes die veel in dat programma werd gebruikt kwam van een Franse producer. Die noemde zichzelf Resonance. En dat nummer dat heette OK Chicago.

plaatje dat veel gebruikt werd in het programma Buitengaats op Radio Noordzee. Wat altijd te beluisteren was tussen 6 en 8 uur 's avonds. Oké, Chicago van Resonance. En mocht je nou een fragment willen horen van een van uw favoriete

0: Dit instrumentaaltje werd ook veel gebruikt op Radio North Sea International. Het orkest van Les Reed, dat heet Madrid. Was trouwens de B-kant van de single Man of Action. We gaan even ruimte maken voor het nieuws, de commercials. En daarna ben ik bij jullie terug met nog een uurtje Meeboot Weekclub. Dan heb ik voor jullie onder andere Joost de Draaier en Jan van Veen op 6 maart 1971 met de herstart van Radio Noordzee Internationaal. We hebben een leuk fragment van Radio Mi Amigo uit 1977. Even kijken, we hebben wat van... Moet ik even de lijst erbij pakken. Een station call van de Capital Radio. En de top 40 van 1973 gepresenteerd door Luc van Capelle op Radio Atlantis. Dat allemaal in de tweede uur. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met de OJ's en hun Backstabbers. Tot zometeen, dan gaan we weer verder met...
1: De Meeboot 2 Club.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
11: Polderpop Radio.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met

0: Welkom terug bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club hier op Polderpop Radio. Met in dit uurtje ook nog aandacht voor Radio Noordzee. Straks de heropening van de Nederlandse service op 6 maart 1971 met Jan van Veen en Joost de Draaier. En we gaan wat draaien van Radio Mi Amigo. Live vanaf het zendschip de Mi Amigo. Mark Jacobs en Hugo Meulenhof op 24 april 1977. Je hoort straks een samenvatting van de Radio Atlantis Top 40, zoals uitgezonden werd op zondag 6 augustus 1973. En gepresenteerd door Luc van Capelle. En we hebben nog de Station Tune van Capital Radio uit 1970. Dat was een hele aparte zeezender, heeft maar heel kort uitgezonden. En die hadden een soort hoepelvormige antenne die ze heel veel problemen had gegeven. Dat allemaal in het tweede uurtje van de Mebo 2 Club. Nou, we begonnen met een hele leuke. Dat was de Station Tune van de internationale service van Radio Atlantis. Die was elke avond vanaf 6 uur live te beluisteren vanaf het zendschip de Janine. Was Atlantis van de Shadows en die was een beetje opgeleukt door disjockey Steven England.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zee te hoog.

De grote zomerhit van het jaar 1972. Een leuk synthesizer instrumentaaltje. Er waren diverse uitvoeringen van. Wij draaiden de versie van de Popcorn Makers. Dat nummer dat heette dan ook Popcorn. We gaan naar Radio Mi Amigo. Met de discjockeys Mark Jacobs en Hugo Meulenhof zaten live aan boord van het zendschip de Mi Amigo. De opname is gemaakt op 24 april 1977. Dat was de verjaardag van Mark Jacobs. En deze opname waarvan u nu een samenvatting hoort, die is ook opgenomen live aan boord van het zendschip. De meeste discjockeys als een live programma maakten, lieten ze een bandje meelopen wat ze naderhand meenamen als een souvenirtje mee naar huis. Van een van die bandjes is deze opname uitgemonteerd. Zoals gezegd, we gaan naar Mi Amigo. 24 april 1977, live aan boord van het zendschip de Mi Amigo. Discjockey Hugo Meulenhof, helaas onlangs pas overleden, en Mark Jacobs.

0: Legend.
1: Dit is Hugo Merlinhoff op Miami Go Internationaal.
2: Maar hij is niet alleen hoor.
1: Mark Jacobs op Radio Miami Go Internationaal.

0: En dit is dan Balken 16.
1: Ja, ja, niet het tussen de middagprogramma, maar het eind van de middagprogramma op Biamigo. Hallo. Ja, nou, je hebt het al gehoord, uitbundige vreugde hier op de Noordzee. Dank u wel voor het zingen, heren hoor. Ja. Ik heb, moet zeggen, wel luisteraars, ik heb een hele fijne verjaardag. Het mooiste verjaardagsgeschenkje kwam vanmiddag op de Engelse televisie. Een prachtige drie kwartier durende reportage over Radio Caroline. Met allemaal interviews van de jongens hier aan boord. Dat is gewoon grandioos. Je kon Frank van der Mast toch in de verte even zien?
2: Ja.
1: Je had ook een interview gedaan, maar dat hebben ze niet uitgezonden, hè Hugo? Jammer is dat hoor. Ja, niks aan te doen. Zeg, dank Jacobs aan het doen van die disco-show. Ja, Baken 16 om bij te komen. We zaten eigenlijk in dubio wat we zouden doen, want onze Stan, die is zo aardig geweest. Ja, zo stom geweest moet ik zeggen. Hij heeft wel een programma opgenomen. En hij heeft het niet verstuurd. Nee, normaal worden die programma's verstuurd, zodat wij die kunnen uitzenden. Maar Stanneke heeft het niet gedaan. Zeker te veel verjaardagsaanvraagjes. Ja, goed, Baken 16 tot 7 uur vanavond. En dan gaan we het afscheidswoordje tot u richten. Dat is ook mooi. Dat wordt deze week gedaan door dominee Otto. Oh, ja, je mag de mensen de zondagzegen geven straks. Mensen gaan toch nog wel uit vanavond, dus we kijken het maar even. Voorzichtig aan en zo, hè. Een heleboel oude plaatjes gaan we draaien. We hebben een heleboel hitjes gehad vandaag, dus we moeten het een beetje afwisselen. The Beatles en Lady Madonna.
3: Lady Madonna, children at your feet.
1: Ja, ja. Overwerk. Zou dat betaald worden eigenlijk, Hugo?
2: Nou, heel slecht.
1: Heel slecht.
2: Dit zijn de ongunstige uren namelijk.
1: Zijn dit de ongunstige uren? Zullen we het... Hey, jakkes. Ah. Je ziet er altijd al zo griezelig uit. Moet dat ook nog? Ik zal even vertellen wat er gebeurt. Oh. Namelijk onze heer Stuart Russell, u weet wel, de deugniet van dit zendschip. Die heeft twee van die middenstukken die je in singles stopt als je die op een draaitafel wil leggen. Die kleine zwarte stukjes. Die heeft hij in zijn oogjes gestopt en hij kijkt door die hele kleine gaatjes, kijkt hij je nou vreselijk link aan. Ja, laat ze vallen in de prullenmand en straks gaan ze overboord, ben ik ze kwijt. Leuke jongen ben jij af en toe, hoor. Hey. Funny.
4: Cornwall Madrid bericht over Banden Bernards. Banden Bernards is uw bandenspecialist met steeds de grootste voorraad van alle merken en typen. Banden Bernards, de specialist in banden voor particulieren, is steeds de goedkoopste. Banden Bernards vindt u onder meer op de Kapelse Steenweg 529 in Ekeren-Mariaburg. Het telefoonnummer is 64 61 91.
1: Hey Stuart, what do you think? Is there a slight chance we'll have the English weather forecast before 7 o'clock?
5: A very slight chance.
1: A very slight chance, oké. Okay. Dus u krijgt nog een keer een weerbericht in het Engels ook. Ja, voor onze Engelse luisteraars dan, die hebben we ook nogal veel. Die zijn we ook goed ontvangen, zo niet nog veel beter. Doe maar weer, de Dancing Queen. Het lijkt de jukebox van Den Haag wel. We gaan hem namelijk draaien voor alle fans van de ABBA-formatie. Björn, Benny, Anna en Frida heten ze vroeger. En dit was een hit van al bijna weer een jaar geleden.

0: De luisteraar vroeger van Radio Miamigo uit de jaren 70, die herkent dit plaatje nog wel. Werd veel gedraaid door Mark Jacobs in zijn live programma Baken 16, elke werkdag tussen 12 en 2 uur. Jimmy James en de Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Zometeen de Radio Atlantis Top 40, uitgezonden op 6 augustus 1973 in presentatie van Luc van Capelle. Werd een van mijn favoriete bandjes uit de jaren 70. Middle of the Road, oh, met zo'n hele leuke. En het werd helaas geen hit in Nederland. Kailaki en Kailako.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Of the Road, Kai Laki, Kai Lako in de Mebo 2 Club. We gaan nu naar Radio Atlantis. Nou, Radio Atlantis, dat was een zender die was eigendom van de Belgische textielmiljonair Adriaan van Lanschoot. Was al 25 jaar oud en hij was al miljonair, vrienden. En dat had hij te danken aan zijn eigen kledingboutiques. Dat was namelijk de Carnaby Boutique en die waren zeer succesvol in België. Hij vond het goedkoper om gewoon 3 maanden zendtijd te huren bij Radio Caroline. En dat deed hij dan als Radio Atlantis. Want dat was goedkoper als allemaal aparte spotjes kopen op bijvoorbeeld Radio Veronica of Radio Noordzee. Radio Atlantis was in de lucht vanaf 15 juli 1973 tot 15 oktober 1973. Toen liep namelijk het contract met Ronan O'Reilly van Radio Caroline liep af. En vanaf eind december 1973 had Adriaan van Lanschoot zijn eigen zendschip, de Janine. We gaan terug naar zondag 6 augustus 1973. De Radio Atlantis Top 40 in presentatie van deze jockey Luc van Capelle.
1: Hij moest er nog niet weten waar hij zit. Hij zit al hier, de werkmens, Ivan Heilen, en die is ermee gezakt van 26 naar 39, dat zou niet mogen zijn, natuurlijk. Maar ja, dat doe ik dan persoonlijk ook weinig aan, hoor. Tijd op Radio Atlantis, 8 minuutjes over 2. Ja, 8 minuutjes over 2, dat gebeurt natuurlijk, hè. U bevindt zich trouwens midden in de Radio Atlantis Top 40, en op deze zalige zondagmiddag... 6 augustus zijn we geloof ik wel, hè? 6 augustus van het jaar 1973. Trouwens, u kunt ook nog lid worden van de Radio Atlantis Fanclub. Gewoon met 100 franken of 8 gulden opsturen naar Radio Atlantis. Postbus 385 en die bevindt zich dan nog altijd Oostburg in Nederland.

you gonna do? Oh, honey, what you gonna do? Ja, van 31 naar 38, ten CC. En dat betekent dus 7 plaatsen verlies voor die formatie. Ten CC, geen 2PK. Ja, maar ze gaan toch achteruit, zoals een 2PK. Nou, wat dan? Rubber Bullet zei dat. En ja, met fluit krijgt u er ook nog bij. Ja, ja. Goed, dan zijn we gekomen aan nummertje 37, dacht ik zo. In onze Radio Atlantis of 40 werd het elke zondagmiddag een nieuwe aflevering, behalve verleden week zondag, omdat dan de DJ's met verlof waren. Nou ja, dat gebeurt, hè. Momenteel zijn de techniekers met verlof en dan zit ik hier alleen te klungelen. Ja, zo kan je het noemen. Aan alle knopjes moet je tegelijk werken, of je komt er nooit, hoor. Nou goed, in elk geval, we zijn toch al aan 37 beland. Van 40 naar 37. 3 plaatsen winst voor Kevin Ayers en Caribbean Moon.

kakelen, maar eieren liggen. Ja. Rodeo, eieren liggen. Heb je het gehoord? Ja. Pompen van niets naar nummer 36. Dus niet binnengekomen. Belgische productie. Koekeloekekoe heet dat. En van Prodea kwam dat. Nummer 36. 35 hebben we ook allemaal mooi, hè. More Than Sympathy. En dat komt van Injas.

0: Het was een van de plaatjes die ook heel veel geplucht werden in die drie maanden Radio Atlantis in 1973. Injas Baart heet hij eigenlijk. Hij gebruikte alleen zijn voornaam, More Than Sympathy. Dat is misschien wel een van de betere plugplaatjes op Radio Atlantis, want er zat ook heel veel bagger tussen. Plaatjes met de titel als Lekker Roeien met Sophie en dergelijke dingen. Nee, die waren niet bestemd voor Nederlandse oren, vrienden. Zometeen heb ik voor jullie de Station Call van Capital Radio uit 1970 vanaf het zendschip The King David. Heeft maar heel kort uitgezonden, maar ik heb nog zo'n plugplaatje klaargelegd wat heel veel gedraaid werd op Radio Atlantis in 1973. Ook zo'n heerlijk nummer trouwens, vrienden. Dat is van een man die heette Barry Green, maar hij gebruikte als artiestennaam Barry Blue. Dit is ook zo'n hele mooie Dancing on a Saturday Night.
1: We gaan terug in de tijd, terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: Veel geplukt op Radio Atlantis. Oh, deze hele leuke single trouwens hoor. Barry Blue en Dancing on a Saturday Night. We gaan de station tune laten horen van Capital Radio. Capital Radio, het was een idee van de Nederlandse stichting de International Broadcasting Society. Het was een vereniging van radioliefhebbers die elk jaar een prijs uitreikte aan iemand die heel beroemd was geworden in de radio. Ze besloten in 1970 om ook zelf een zender op zee te leggen. Er werd een oud schip gekocht, de Zeevaart, en dat werd omgedoopt tot de King David. Die werd uitgerust met een 10 kilowatt zender die ze overgekocht hadden van het Engelse Radio 270. En ze zouden programma's gaan maken met licht klassieke muziek en middle-of-the-road muziek. Hè, zoals James Last en Burt Camford en dergelijke dingen. Er werd besloten om geen hoge mast op het schip te plaatsen, maar een hoepelvormige antenne. En die gaf ze veel, heel veel problemen. Toen het schip voor de eerste keer op zee kwam in april 1970, kletterde die antenne al meteen naar beneden. En diverse malen is het schip terug geweest naar de haven om die antennemast te verstevigen. Uiteindelijk in oktober is het dan zover de programma's beginnen. Maar helaas duurt dat maar een weekje of vier als in november 1970 de ankerketting breekt. Het schip loopt op het strand bij Noordwijk. Uiteindelijk wordt het toch van het strand afgetrokken, maar de bergingskosten die zijn zo groot dat de IBS, de International Broadcasting Society, failliet gaat. En het schip nooit meer terug is gegaan naar zee. En het einde uiteindelijk was voor Capital Radio. Het schip werd later verkocht aan een metaalbedrijf die het later gingen gebruiken voor het opslaan van bouten en moeren. Dus dat is een heel ander gebod voor een radioschip. Ze hadden een hele leuke station tune die was gemaakt op de watermuziek van Handel. En die klonk als volgt.
1: This is Capital Radio.
2: Hier is Capital Radio.
3: Ici Radio Capital.
4: Aquí Radio Capital.
5: Hier is Capital Radio.
1: This is Capital Radio. Broadcasting on 1115 kilohertz.
4: Radio Capital.
5: Here is Capital Radio.
1: This is Capital Radio. Broadcasting on 1115.

0: uit 1970, net als de Station Tune van Capital Radio. Alleen dit soort muziek, dat draaiden ze niet op Capital. Nee, nee. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. Ik ga nog een heel leuk plaatje draaien uit 1970. En dan kun je alvast de luchtgitaren klaar gaan zetten. Dat is een plaatje met een hele mooie gitaarsolo. Dat is namelijk Real Cool World van The Greatest Show on Earth. Toen ik het singeltje kocht in 1970 bij de platenzaak De Heikrekel in Gelderop, kreeg ik de Duitse persing van haar, van de meisje mee die daar werkte. En daar was die gitaarsolo uitgeknipt. En helaas was de Nederlandse persing niet meer leverbaar. Dus heb ik uiteindelijk de LP Horizons gekocht van The Greatest Show on Earth, waar het nummer wel op staat met de gitaarsolo. We gaan de luchtgitaren erbij halen, vrienden. En daarna gaan we naar de opening van Radio Noordzee op 6 maart 1971 met Jan van Veen en Joost de Draaier. Maar eerst The Real Cool World. De luchtgitaren erbij, vrienden.
1: 220 RNI
2: Dynamite.

0: Oh, blijft toch heerlijk, hè, die gitaarsolo's. Real Cool World van The Greatest Show on Earth. Plaatje uit de zomer van 1970. Ik heb nog één leuk radiofragment voor jullie klaarstaan. En dat is van 6 maart 1971. De start van de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee op 6 maart 1971. Toen de Mebo 2 weer terug in de lucht kwam in februari 1971, beseften de eigenaren Meister en Bollier toch wel dat ze het alleen niet zouden redden. Dus ze sloten een contract af met de Nederlandse maatschappij Strenghold, die onder andere eigenaar was van de platenlabel Bazaar, dat ze Nederlandstalige uitzendingen konden gaan verzorgen. In het begin was dat met Peter Holland, Jan van Veen, Ferry Maat en Joost de Draaier. De opening was, zoals ik al zei, op 6 maart 1971.
1: Herstel. Ja, we dachten, laten we maar met de lange plaat beginnen. Dat vult lekker zo. Goedemorgen, dames. De land is heel luchtig van de weg. Hey Jan, hoor ik jou net weer op de radio?
2: Nee, een tijd geleden. Ik zit daar. Oh, nou, ik ben helemaal niet meer wat er gebeurt.
1: Ah, ik zou je wel helpen. Jan, jij komt er wel. Hij heeft zijn zwemdiploma weer opgeschaddeld van de week. Een uurtje gewatertrappeld. En de heer van Veen is weer helemaal boven Jan. De heer van Veen is boven Jan. Dat is trouwens goed op de vroege zaterdagmorgen. 6 maart 1971. Op Radio Noordzee 220 meter. Dat zei je mooi trouwens. Zo even die plaat afkondigen.
2: Maar eerst willen we
1: Steve Merk, hartelijk dank voor deze geweldige introductie. Even een klein applausje. Zo, leuk. Dank. Live vanuit Studio Gasfabriek zijn we op dit ogenblik. We draaiden van Waldo de los Bios. Oh nee, niks. Samen uit dat wel. Op 220 meter, maar Mozart, ren naar uw platenwinkel en het heet Mozart Symfonie nummer 40 in G mineur. Kichelverzeichnus, dat is dan voor de insiders, die bestaan er ook nog, 550 stuks. Eerste beweging, first movement staat hier, Allegro Motte, Molto. Zo Jan, zullen we onze plaat draaien?
2: Een hele goeie. Hele
1: jouw programma.
2: Nummer 8 deze week in onze superhit 50, Lynn Anderson.
3: I'd

0: Michael Nesmith en de First National Band. Uit het jaar 1971. Met zijn Silver Moon. Hij was trouwens een van de leden van de Monkees. Van de Monkees leeft nog maar één lid van. Dat is Mickey Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork en David Jones zijn inmiddels allemaal overleden. Dit was je weer voor de Mabo 2 Club. Ik heb weer een hele hoop plaatjes over. Wat heb ik hier nog liggen? Ik had nog een Atlantis song willen draaien. Even kijken. Kung Fu Fighting ligt nog hier. Die allemaal voor een volgende aflevering van de Mabo 2 Club. We sluiten af met de Three Dog Night. The Show Must Go On uit 1974. Het is een plaatje waar ik zelf hele aangename herinneringen aan heb. Tijdens een trip die we ooit maakten in juli 1974 naar de zendschepen Mi Amigo, Noorderlei van Veronica en Mabo 2 van Radio Noordzee. Dat is de laatste. En mocht u nog verzoekjes hebben voor radiofragmenten of plaatjes of weet ik veel wat, gewoon even mailen. polderpophenk@gmail.com. En dan ben ik er volgende week weer te beluisteren hier op Polderpop Radio op zaterdag en op dinsdagavond met dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: Wat mij betreft tot de volgende keer. Houdoe!

0: We'll have more for you at another time. Thank you.
1: Bye-bye.
2: Polderpop Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws. Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Polderpop Radio.
6: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Evedingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en 1.5 uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk en daardoor is daar maar 1 rijstrook open.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Rana. String.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. En na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. En de Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. En de komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.